0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te moeten regelen. En ook mogen ze meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van die schepen zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van andere buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. De schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer wel weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en veel alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Het grootste deel van de Canadese export gaat naar de VS, maar Canada kijkt nu ook of ze meer kunnen handelen met landen in Europa. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De ANWB waarschuwt dat het extra druk kan zijn op de weg, omdat veel mensen die normaal met de trein gaan nu de auto pakken. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. De PVV verwacht veel steun voor een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. De partij wil dat er gedragsregels voor makelaars komen. Door misstanden als vriendjespolitiek is het voor kopers soms lastig om aan een huis te komen, of ze betalen een hogere prijs. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. En overdag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren al een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en dat er ook geen vervangend vervoer is. Op de weg kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB al. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar is er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Iran zegt ook die aanvallen te gaan vergelden. En voetbaltrainer Rick Kruis gaat aan de slag bij NAC Breda. De club ontsloeg maandag trainer Carl Hoefkens. NAC staat nu 11e in de eerste divisie en hoopt dat de nieuwe trainer kan zorgen voor verbetering. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd als trainer bij FC Volendam, nadat die club degradeerde uit de eredivisie. Het weer in het noordoosten nog wat buien. In het rest van het land is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met veel wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Dat alles bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht begon. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het vandaag extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komt er een hogere importheffing op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met die nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor de aanval op 7 oktober al ingelicht, maar deed hij daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek wat is uitgekomen. Het weer, in het noorden kans op een bui. Verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Bij dat alles wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur-staking die vannacht is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komen er hogere importheffingen op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep meerdere keren vertraging op. Onder meer door problemen met de trillingen van de trambaan daarnaast. Wanneer het RIVM nu wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. En het weer, in de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag is er ook kans op onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In vrijwel het hele land ligt het openbaar vervoer vandaag stil. Vakbonden houden grote stakingen tegen de bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Niet alleen treinen, maar ook bussen rijden niet. De VS gaat de import van zuivel, motorfietsen en alcohol uit Canada verbieden. Het is een nieuwe stap in de handelsoorlog tussen de twee landen, nadat Canada gisteren nieuwe importheffingen invoerde. En de toezichthouders op de AIVD en de MIVD maken zich zorgen over de nieuwe bevoegdheden die de inlichtingendiensten mogelijk krijgen. Ze maken zich zorgen omdat ook het toezicht afneemt. En het weer wisselvallig vandaag met regen, af en toe wat zon en in de middag kans op onweer. En het wordt zo'n 18 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: U heeft het waarschijnlijk al gehoord, maar nog even ter herinnering. Woensdag 9 september, morgen dus, is er een landelijke 24-uurs OV-staking. Dat houdt in dat er geen NS-treinen rijden. Alleen luchthaven Schiphol blijft beperkt bereikbaar, zo heeft de NS bekendgemaakt. Op donderdag hopen ze weer de normale dienstregeling op te kunnen pakken, maar de tip blijft om goed de reisplanners te checken voordat u gaat reizen. Deze keer zijn ze echter niet helemaal alleen. Het werk wordt neergelegd in meerdere sectoren. Er zijn bijvoorbeeld acties bij ziekenhuizen, zeehavens en er komt een landelijke actiedag van overheidsmedewerkers. Dit allemaal uit protest tegen de kabinetsplannen, zo meldt Flevopost. Daarbovenop groeit ook landelijk het verzet tegen de komst van datacenters. De meest gehoorde en terechte kritiek is dat ons elektriciteitsnet al overbelast is en er al wordt gewaarschuwd voor een dreigend tekort aan drinkwater. En laat dat nou net iets zijn waar datacenters gebruik van moeten maken om te kunnen draaien. Vooral apart als je nagaat dat burgers steeds meer tips krijgen om zuinig aan te doen met water en elektriciteit. Nederlandse bedrijven op een wachtlijst staan voor toegang tot het stroomnet. En dit blijkbaar allemaal maar kan. En Landart Flevoland wil dat het landschapskunstwerk Observatorium van kunstenaar Robert Morris een monumentale status krijgt. Zo meldt Omroep Flevoland. Daarvoor is een petitie gestart en heeft de organisatie een brief geschreven aan de gemeente van Lelystad. De stad wil namelijk in de komende jaren 50 monumenten aanwijzen. Martine van Kampen van Landart wil dat het observatorium daar één van wordt. Een monumentenstatus wordt meestal toegekend aan gebouwen, maar niet geschoten is altijd mis. Een huurder van Centrada moet nu toch echt zijn koffers pakken. Volgens de corporatie zorgt de huurder al 2 jaar lang voor overlast in de vorm van schreeuwen, harde muziek, vernielingen, drugsgebruik en handel, ruzies, diefstal en intimidatie van buren. De man probeerde nog bij de rechter aan te geven dat het inmiddels beter met hem gaat, maar het werd duidelijk dat de hulp die de man gaat krijgen nog vormgegeven moet worden. De rechter stelt dan ook in haar vonnis dat het niet langer houdbaar is voor de huurder om in de woning te blijven.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het weer is omgeslagen. De zomer lijkt voorbij. Vandaag hebben we met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Eerst is het nagenoeg droog. Van het westen uit gaat het enige tijd regenen. Pas tijdens de avondspits klaart het op, maar daarna komt nog een enkele bui voor. Met vanmiddag 18 of 19 graden is het stukken frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond en vannacht wolkenvelden en een paar buien. De temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen is het erg veranderlijk en onstuimig. Er zijn wolken en enkele buien met kans op onweer. Soms klaart het fel op. Opnieuw wordt het niet warmer dan 19 graden. Later op de dag neemt de wind af en verdwijnen de buien. Donderdag blijft het waarschijnlijk droog. De zon schijnt van tijd tot tijd. Met een middagtemperatuur van 20 graden en niet al te veel wind is de fractie minder fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio is natuurlijk nog steeds de A28 in beide richtingen dicht bij Nijkerk. Mensen proberen een andere route te vinden, bijvoorbeeld via de N305 van Dronten naar Almere. Tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde staat 4 kilometer. Je hebt 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Reizigers lijken goed op de hoogte, ziet verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
7: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. De mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
6: Er wordt gestaakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
8: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in de noordpunt van de Persische Golf, en ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
6: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na al 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd. Maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over. Soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig. Aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af. Dit was het NOS Journaal.
9: Verkeersinformatie.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land vooral problemen rondom Nijkerk en Zeewolde vanwege de afgesloten A28. Eerst de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken doe je er 10 minuten langer over. Dan die A28 is natuurlijk bij Nijkerk in beide richtingen dicht. Mensen zoeken een andere route en daardoor loopt het vast op de N301. In Nijkerk richting Barneveld 20 minuten vertraging. En de N305 naar Almere bij Zeewolde doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren @radioLelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in Nederland ligt stil. Treinen, trams, metro's en bussen rijden vandaag niet. Werknemers leggen het werk 24 uur neer uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS gaat de import van zuivel, motorfietsen en alcohol uit Canada verbieden. Dat is een nieuwe stap in de handelsoorlog tussen de beide landen. Canada voerde gisteren nieuwe importheffingen in. De toezichthouders op de AIVD en MIVD maken zich zorgen over nieuwe bevoegdheden die de inlichtingendiensten mogelijk krijgen. Ze zijn kritisch omdat in de nieuwe wet het toezicht op de diensten juist afneemt. Het weer vandaag wisselvallig, felle buien zijn mogelijk, het waait flink, maar tussendoor schijnt ook de zon, het wordt 19 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Als u gisteren gebruik moest maken van de A28... dan heeft u vast doorgehad dat dit niet heel soepel ging. De weg bij Nijkerk werd maandag door Rijkswaterstaat gesloten omdat de veiligheid van de Hardenbergenbrug niet meer kon worden gegarandeerd. Er was namelijk zand en grind weggespoeld rond de pijlers. Je hoeft geen kennis van bruggen te hebben om die zin te horen en te weten dat er even naar gekeken moet worden. Volgens minister Vincent Karremans van de Infrastructuur gaat de A28 uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. En alsof dat nog niet genoeg is, komen er ook wegafsluitingen aan wegens de Challenge Almere Amsterdam Triathlon. Je hebt namelijk het soort mens dat voor zijn plezier eerst 3,8 kilometer gaat zwemmen, gevolgd door 180 kilometer fietsen, alleen om daarna nog even, vrijwillig, een marathon van 42,2 kilometer te gaan rennen. Het zal je hobby maar zijn. Een deel van het fietsparcours leidt onder andere over de Oostvaardersdijk en de Knardijk, wat gevolgen gaat hebben voor een aantal wegen ten zuiden van Lelystad. Tussen 7 uur 's ochtends en 4:30 's middags is de Oostvaardersdijk vanuit Lelystad gesloten voor verkeer. Zonder gekheid, heel veel succes gewenst aan de mensen die dit vrijwillig gaan ondernemen. Op Omroep Flevoland is te lezen hoe Lieve Oldenstam uit Lelystad de overstap maakt naar Jong PSV. Hij begon zijn carrière in de jeugd van amateurclub VV Unicum en mag zich nu dus bij een nieuwe selectie aansluiten. Al op 9-jarige leeftijd werd hij gescout door PEC Zwolle. En in 2020 verruilde hij de jeugdopleiding van PEC voor die van Ajax. En ter afsluiting wat landelijk nieuws. Wederom is de leesvaardigheid van tieners gedaald, zo berichten meerdere nieuwsites. Hierbij wordt vaak gezegd dat tieners minder aandacht hebben voor langere teksten door het vele scrollen, of dat er geen interesse meer is in lezen vanuit tieners. Door onderzoeken, zoals die van PISA, lijkt het alsof de achteruitgang van taalvaardigheid alleen een probleem onder jongeren is, maar dat is zeker niet het geval. Hanneke Propitius, directeur van Stichting Lezen en Schrijven, gaf in een interview met RTL Nieuws aan dat er ongeveer 3 miljoen mensen tussen de 16 en 75 jaar zijn die moeite hebben met lezen, schrijven en of rekenen.
0: Meer lokaal nieuws op radioLelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is vandaag volop herfst in Lelystad. Er waait een stevige westelijke wind. De zon schijnt nu en dan. Er zijn ook een paar buien actief. Bij een enkele bui is kans op onweer. Met hooguit 18 of 19 graden is het net als gisteren fris. Later op de dag wordt het beter. Vanavond waait het minder en blijft het zo goed als droog. Vannacht opklaringen en met een minimumtemperatuur van 10 graden vrij koel. Morgen is het beter. We kunnen bijkomen van alle nattigheid. Het blijft zo goed als droog en er zijn flinke perioden met zon. Tijdens het warmste moment van de dag ligt de temperatuur om en nabij de normale waarde voor de tijd van het jaar. Dat is een graad of 20. Vrijdag in het weekend is het weer licht veranderlijk, maar wordt het wel iets warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land vielen op de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak doe je er 10 minuten langer over. Natuurlijk is de A28 Amersfoort-Zwolle nog steeds in beide richtingen dicht bij Nijkerk. En daardoor loopt het vast onder andere bij Nijkerk op de N301 richting Barneveld. Er staat 3 kilometer file. Oponthoud is daar bijna een half uur. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Knoopend Waterberg en Hoendelo 5 kilometer. Door bergingswerk is de rechterreis ook dicht en dat kost je een kwartier extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
4: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
5: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte. Veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
7: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
6: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar.
8: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna een vijfde lager.
6: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En voor 19 graden, vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Tot nu toe verloopt de spits niet drukker dan gebruikelijk. Nou, in het midden van het land heb je natuurlijk wel nog steeds problemen met de A28... die in beide richtingen dicht is bij Nijkerk vanwege problemen aan de Hardenbergenbrug. En daardoor loopt het vast op de N301 onder andere. Vanuit Almere naar Barneveld bij Nijkerk. 2 kilometer en een kwartier vertraging. Bij Zwolle is er dan een ongeluk gebeurd op de N331 vanuit Emmeloord naar Zwolle. Bij Stadhagen staat 2 kilometer en de vertraging is 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt stil. Treinen, trams, metro's en bussen rijden vandaag niet. Werknemers leggen het werk 24 uur neer uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS gaat de import van zuivel, motorfietsen en alcohol uit Canada verbieden. Dat is een nieuwe stap in de handelsoorlog tussen de beide landen. Canada voerde gisteren nieuwe importheffingen in. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. Het gebouw had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn. Het weer wisselvallig, felle buien, soms met onweer en hagel, en het waait flink. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 19 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Als u gisteren gebruik moest maken van de A28... dan heeft u vast doorgehad dat dit niet heel soepel ging. De weg bij Nijkerk werd maandag door Rijkswaterstaat gesloten... omdat de veiligheid van de Hardenbergenbrug niet meer kon worden gegarandeerd. Er was namelijk zand en grind weggespoeld rond de pijlers. Je hoeft geen kennis van bruggen te hebben om die zin te horen... en te weten dat er even naar gekeken moet worden... Volgens minister Vincent Karremans van de Infrastructuur... gaat de A28 uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. En alsof dat nog niet genoeg is... komen er ook wegafsluitingen aan... wegens de Challenge Almere Amsterdam Triathlon. Je hebt namelijk het soort mens dat voor zijn plezier... eerst 3,8 kilometer gaat zwemmen... gevolgd door 180 kilometer fietsen... alleen om daarna nog even, vrijwillig... een marathon van 42,2 kilometer te gaan rennen. Het zal je hobby maar zijn. Een deel van het fietsparcours leidt onder andere... over de Oostvaardersdijk en de Knardijk... wat gevolgen gaat hebben voor een aantal wegen... ten zuiden van Lelystad... Tussen 7 uur 's ochtends en 4:30 's middags is de Oostvaardersdijk vanuit Lelystad gesloten voor verkeer. Zonder gekheid, heel veel succes gewenst aan de mensen die dit vrijwillig gaan ondernemen. Op Omroep Flevoland is te lezen hoe Lieve Oldenstam uit Lelystad de overstap maakt naar Jong PSV. Hij begon zijn carrière in de jeugd van amateurclub VV Unicum en mag zich nu dus bij een nieuwe selectie aansluiten. Al op 9-jarige leeftijd werd hij gescout door PEC Zwolle. En in 2020 verruilde hij de jeugdopleiding van PEC voor die van Ajax. En ter afsluiting wat landelijk nieuws. Wederom is de leesvaardigheid van tieners gedaald, zo berichten meerdere nieuwsites. Hierbij wordt vaak gezegd dat tieners minder aandacht hebben voor langere teksten door het vele scrollen, of dat er geen interesse meer is in lezen vanuit tieners. Door onderzoeken, zoals die van PISA, lijkt het alsof de achteruitgang van taalvaardigheid alleen een probleem onder jongeren is, maar dat is zeker niet het geval. Hanneke Propitius, directeur van Stichting Lezen en Schrijven... gaf in een interview met RTL Nieuws aan... dat er ongeveer 3 miljoen mensen tussen de 16 en 75 jaar zijn... die moeite hebben met lezen, schrijven en of rekenen.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is vandaag volop herfst in Lelystad. Er waait een stevige westelijke wind. De zon schijnt nu en dan. Er zijn ook een paar buien actief. Bij een enkele bui is kans op onweer. Met hooguit 18 of 19 graden is het net als gisteren fris. Later op de dag wordt het beter. Vanavond waait het minder en blijft het zo goed als droog. Vannacht opklaringen en met een minimumtemperatuur van 10 graden vrij koel. Morgen is het beter. We kunnen bijkomen van alle nattigheid. Het blijft zo goed als droog en er zijn flinke perioden met zon. Tijdens het warmste moment van de dag ligt de temperatuur om en nabij de normale waarde voor de tijd van het jaar. Dat is een graad of 20. Vrijdag in het weekend is het weer licht veranderlijk, maar wordt het wel iets warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam heb je tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten vertraging. Naar de A28 Zwolle Amersfoort is natuurlijk bij Nijkerk in beide richtingen afgesloten. Daardoor loopt het vast rondom Nijkerk op de N-wegen. Bij Zwolle viel op de N331 vanuit Emmeloord. Bij Stadhagen staat 3 kilometer file en dat kost je 40 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke OV-staking vandaag. Veel stations en haltes zijn uitgestorven. De actie duurt tot middernacht. Deze Haagse buschauffeur zegt dat hij niet alleen voor zichzelf staakt, maar ook voor zijn passagiers.
6: Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
5: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkste af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden na een ziekbed. Wie er bij het afscheid aanwezig zijn is niet bekendgemaakt, zegt koningshuisdeskundige Josine Drogendijk.
7: We hebben geen gastenlijst ontvangen vanwege de veiligheid. En nu werd gisteravond kwamen er opeens foto's naar buiten dat Zelensky ook in Oslo is. Nou, dat was dus iets wat we niet van tevoren wisten. Ja, iedereen zal wel begrijpen waarom.
5: Nederland wordt in Oslo vertegenwoordigd door het koningspaar en de prinsessen Beatrix en Amalia. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Verkeersinformatie.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken doe je er een kwartier langer over. A12 vanuit Duitsland naar Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Waterberg. Ook een kwartier vertraging. En de N301... van Almere naar Barneveld loopt vast bij Nijkerken, staat 2 kilometer en dat kost je 20 minuten extra. En dat heeft natuurlijk te maken met de afgesloten A28... die in beide richtingen bij Nijkerken is afgesloten. Dan de N305 naar Almere tussen Harderwijk en Zeewolde, 10 minuten extra. En dat is ook vanwege de afgesloten A28. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Als u gisteren gebruik moest maken van de A28... dan heeft u vast doorgehad dat dit niet heel soepel ging. De weg bij Nijkerk werd maandag door Rijkswaterstaat gesloten... omdat de veiligheid van de Hardenbergenbrug niet meer kon worden gegarandeerd. Er was namelijk zand en grind weggespoeld rond de pijlers. Je hoeft geen kennis van bruggen te hebben om die zin te horen... en te weten dat er even naar gekeken moet worden... Volgens minister Vincent Karremans van de Infrastructuur gaat de A28 uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. En alsof dat nog niet genoeg is, komen er ook wegafsluitingen aan wegens de Challenge Almere Amsterdam Triathlon. Je hebt namelijk het soort mens dat voor zijn plezier eerst 3,8 kilometer gaat zwemmen, gevolgd door 180 kilometer fietsen, alleen om daarna nog even, vrijwillig, een marathon van 42,2 kilometer te gaan rennen. Het zal je hobby maar zijn. Een deel van het fietsparcours leidt onder andere over de Oostvaardersdijk en de Knardijk, wat gevolgen gaat hebben voor een aantal wegen ten zuiden van Lelystad. Tussen 7 uur 's ochtends en 4:30 's middags is de Oostvaardersdijk vanuit Lelystad gesloten voor verkeer. Zonder gekheid, heel veel succes gewenst aan de mensen die dit vrijwillig gaan ondernemen. Op Omroep Flevoland is te lezen hoe lieve Oldenstam uit Lelystad de overstap maakt naar Jong PSV. Hij begon zijn carrière in de jeugd van amateurclub VV Unicum en mag zich nu dus bij een nieuwe selectie aansluiten. Al op 9-jarige leeftijd werd hij gescout door PEC Zwolle. En in 2020 verruilde hij de jeugdopleiding van PEC voor die van Ajax. En ter afsluiting wat landelijk nieuws. Wederom is de leesvaardigheid van tieners gedaald, zo berichten meerdere nieuwsites. Hierbij wordt vaak gezegd dat tieners minder aandacht hebben voor langere teksten door het vele scrollen, of dat er geen interesse meer is in lezen vanuit tieners. Door onderzoeken, zoals die van PISA, lijkt het alsof de achteruitgang van taalvaardigheid alleen een probleem onder jongeren is, maar dat is zeker niet het geval. Hanneke Propitius, directeur van Stichting Lezen en Schrijven, gaf in een interview met RTL Nieuws aan dat er ongeveer 3 miljoen mensen tussen de 16 en 75 jaar zijn die moeite hebben met lezen, schrijven en of rekenen.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is vandaag volop herfst in Lelystad. Er waait een stevige westelijke wind. De zon schijnt nu en dan. Er zijn ook een paar buien actief. Bij een enkele bui is kans op onweer. Met hooguit 18 of 19 graden is het net als gisteren fris. Later op de dag wordt het beter. Vanavond waait het minder en blijft het zo goed als droog. Vannacht opklaringen en met een minimumtemperatuur van 10 graden vrij koel. Morgen is het beter. We kunnen bijkomen van alle nattigheid. Het blijft zo goed als droog en er zijn flinke perioden met zon. Tijdens het warmste moment van de dag ligt de temperatuur om en nabij de normale waarde voor de tijd van het jaar. Dat is een graad of 20. Vrijdag in het weekend is het weer licht veranderlijk, maar wordt het wel iets warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amersfoort heb je tussen Stroe en Voorthuizen een kwartier vertraging door bergingswerk. De A12 richting Utrecht tussen Westervoort en knooppunt Waterberg bij Arnhem. 35 minuten vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht. De A28 bij Nijkerk is natuurlijk nog steeds in beide richtingen dicht. En dat merk je op de N301. Richting Barneveld heb je bij Nijkerk een kwartier vertraging. De N305 van Dronten naar Almere bij Zeewolde. 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ondanks de OV-staking was het niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations die bleven leeg, een enkeling wist niet dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet deels teruggedraaid. Dan gaan we door naar een bitcoindief. Want een man uit Singapore die heeft in de VS schuld bekend aan een van de grootste cryptodiefstallen in de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als hoofdverdachte van een groep criminelen. Ze zouden van een man uit de stad Washington bitcoins hebben gestolen ter waarde van $245 miljoen. De bende die brak ook in op andere plaatsen om cryptovaluta te stelen. Het geld geven ze uit aan dure auto's, exclusieve appartementen en nachtclubs. In Oslo verzamelen mensen zich voor de uitvaart vanmiddag van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. De Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Grand Slam toernooi. Het weer nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon en het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio loopt het vooral vast op de A1 richting Amersfoort vanuit Apeldoorn. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk heb je 35 minuten vertraging. Door een ongeluk is de linkerrijstrook ook dicht. A12 vanuit Duitsland naar Utrecht voor het knooppunt Waterberg bij Arnhem. 20 minuten vertraging door bergingswerk. En natuurlijk is de A28 nog steeds in beide richtingen dicht bij Nijkerk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Als u gisteren gebruik moest maken van de A28... dan heeft u vast doorgehad dat dit niet heel soepel ging. De weg bij Nijkerk werd maandag door Rijkswaterstaat gesloten... omdat de veiligheid van de Hardenbergenbrug niet meer kon worden gegarandeerd. Er was namelijk zand en grind weggespoeld rond de pijlers. Je hoeft geen kennis van bruggen te hebben om die zin te horen... en te weten dat er even naar gekeken moet worden. Volgens minister Vincent Karremans van de Infrastructuur... gaat de A28 uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. En alsof dat nog niet genoeg is... komen er ook wegafsluitingen aan... wegens de Challenge Almere Amsterdam Triathlon. Je hebt namelijk het soort mens dat voor zijn plezier... eerst 3,8 kilometer gaat zwemmen... gevolgd door 180 kilometer fietsen... alleen om daarna nog even, vrijwillig... een marathon van 42,2 kilometer te gaan rennen. Het zal je hobby maar zijn. Een deel van het fietsparcours leidt onder andere... over de Oostvaardersdijk en de Knardijk... wat gevolgen gaat hebben voor een aantal wegen... ten zuiden van Lelystad... Tussen 7 uur 's ochtends en 4:30 's middags is de Oostvaardersdijk vanuit Lelystad gesloten voor verkeer. Zonder gekheid, heel veel succes gewenst aan de mensen die dit vrijwillig gaan ondernemen. Op Omroep Flevoland is te lezen hoe lieve Oldenstam uit Lelystad de overstap maakt naar Jong PSV. Hij begon zijn carrière in de jeugd van amateurclub VV Unicum en mag zich nu dus bij een nieuwe selectie aansluiten. Al op 9-jarige leeftijd werd hij gescout door PEC Zwolle. En in 2020 verruilde hij de jeugdopleiding van PEC voor die van Ajax. En ter afsluiting wat landelijk nieuws. Wederom is de leesvaardigheid van tieners gedaald, zo berichten meerdere nieuwsites. Hierbij wordt vaak gezegd dat tieners minder aandacht hebben voor langere teksten door het vele scrollen, of dat er geen interesse meer is in lezen vanuit tieners. Door onderzoeken, zoals die van PISA, lijkt het alsof de achteruitgang van taalvaardigheid alleen een probleem onder jongeren is, maar dat is zeker niet het geval. Hanneke Propitius, directeur van Stichting Lezen en Schrijven... gaf in een interview met RTL Nieuws aan... dat er ongeveer 3 miljoen mensen tussen de 16 en 75 jaar zijn... die moeite hebben met lezen, schrijven en of rekenen.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is vandaag volop herfst in Lelystad. Er waait een stevige westelijke wind. De zon schijnt nu en dan. Er zijn ook een paar buien actief. Bij een enkele bui is kans op onweer. Met hooguit 18 of 19 graden is het net als gisteren fris. Later op de dag wordt het beter. Vanavond waait het minder en blijft het zo goed als droog. Vannacht opklaringen en met een minimumtemperatuur van 10 graden vrij koel. Morgen is het beter. We kunnen bijkomen van alle nattigheid. Het blijft zo goed als droog en er zijn flinke perioden met zon. Tijdens het warmste moment van de dag ligt de temperatuur om en nabij de normale waarde voor de tijd van het jaar. Dat is een graad of 20. Vrijdag in het weekend is het weer licht veranderlijk, maar wordt het wel iets warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 Hengelo richting Amersfoort. Tussen knooppunt Beekbergen en Kootwijk heb je een half uur vertraging. Gebeurde een eerder een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
4: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. Dat zegt de ANWB, die sprak van een gemiddelde ochtendspits. Veel mensen die leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werkten thuis. De meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet eens dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. En regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en de aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is vanochtend een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen die werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners die zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog altijd zonder stroom. Dat zal niet meer al te lang duren, zeggen de netbeheerders. En Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In de afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53 dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit kwam. Hij zegt dat dokters hem hebben geadviseerd te luisteren naar zijn lichaam. Overmars ging 4 jaar geleden aan de slag in België nadat hij vanwege het versturen van dickpics weg moest bij Ajax. Nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk doe je er 10 minuten langer over. En op de A28 is bij Nijkerk in beide richtingen de Hardenbergenbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Als u gisteren gebruik moest maken van de A28... dan heeft u vast doorgehad dat dit niet heel soepel ging. De weg bij Nijkerk werd maandag door Rijkswaterstaat gesloten... omdat de veiligheid van de Hardenbergenbrug niet meer kon worden gegarandeerd... Er was namelijk zand en grind weggespoeld rond de pijlers. Je hoeft geen kennis van bruggen te hebben om die zin te horen... en te weten dat er even naar gekeken moet worden. Volgens minister Vincent Karremans van de Infrastructuur... gaat de A28 uiterlijk donderdagavond om 8:00 weer open. En alsof dat nog niet genoeg is... komen er ook wegafsluitingen aan... wegens de Challenge Almere Amsterdam Triathlon... Je hebt namelijk het soort mens dat voor zijn plezier eerst 3,8 kilometer gaat zwemmen, gevolgd door 180 kilometer fietsen, alleen om daarna nog even, vrijwillig, een marathon van 42,2 kilometer te gaan rennen. Het zal je hobby maar zijn. Een deel van het fietsparcours leidt onder andere over de Oostvaardersdijk en de Knardijk, wat gevolgen gaat hebben voor een aantal wegen ten zuiden van Lelystad. Tussen 7:00 ochtends en 4:30 middags is de Oostvaardersdijk vanuit Lelystad gesloten voor verkeer. Zonder gekheid, heel veel succes gewenst aan de mensen.

0: mensen die dit vrijwillig gaan ondernemen. Op Omroep Flevoland is te lezen hoe lieve Oldenstam uit Lelystad de overstap maakt naar Jong PSV. Hij begon zijn carrière in de jeugd van amateurclub VV Unicum en mag zich nu dus bij een nieuwe selectie aansluiten. Al op 9-jarige leeftijd werd hij gescout door PEC Zwolle. En in 2020 verruilde hij de jeugdopleiding van PEC voor die van Ajax. En ter afsluiting wat landelijk nieuws. Wederom is de leesvaardigheid van tieners gedaald, zo berichten meerdere nieuwsites. Hierbij wordt vaak gezegd dat tieners minder aandacht hebben voor langere teksten door het vele scrollen, of dat er geen interesse meer is in lezen vanuit tieners. Door onderzoeken, zoals die van PISA, lijkt het alsof de achteruitgang van taalvaardigheid alleen een probleem onder jongeren is, maar dat is zeker niet het geval. Hanneke Propitius, directeur van Stichting Lezen en Schrijven, gaf in een interview met RTL Nieuws aan dat er ongeveer 3 miljoen mensen tussen de 16 en 75 jaar zijn die moeite hebben met lezen, schrijven en of rekenen.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag volop herfst in Lelystad. Er waait een stevige westelijke wind. De zon schijnt nu en dan. Er zijn ook een paar buien actief. Bij een enkele bui is kans op onweer. Met hooguit 18 of 19 graden is het net als gisteren fris. Later op de dag wordt het beter. Vanavond waait het minder en blijft het zo goed als droog. Vannacht opklaringen en met een minimumtemperatuur van 10 graden vrij koel. Morgen is het beter. We kunnen bijkomen van alle nattigheid. Het blijft zo goed als droog en er zijn flinke perioden met zon. Tijdens het warmste moment van de dag ligt de temperatuur om en nabij de normale waarde voor de tijd van het jaar. Dat is een graad of 20. Vrijdag in het weekend is het weer licht veranderlijk, maar wordt het wel iets warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 12 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De zaak tegen vier studenten van het Utrecht Studentenkoor die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is directe familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De vier verdachten worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van zo'n 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. En de zangeres van 21 stond vorige week nog vier keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de N305 Dronten richting Almere. Voor Zeebolde staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Als u gisteren gebruik moest maken van de A28... dan heeft u vast doorgehad dat dit niet heel soepel ging. De weg bij Nijkerk werd maandag door Rijkswaterstaat gesloten... omdat de veiligheid van de Hardenbergenbrug niet meer kon worden gegarandeerd. Er was namelijk zand en grind weggespoeld rond de pijlers. Je hoeft geen kennis van bruggen te hebben om die zin te horen... en te weten dat er even naar gekeken moet worden... Volgens minister Vincent Karremans van de Infrastructuur gaat de A28 uiterlijk donderdagavond om

0: 8 uur weer open. En alsof dat nog niet genoeg is, komen er ook wegafsluitingen aan wegens de Challenge Almere Amsterdam Triathlon. Je hebt namelijk het soort mens dat voor zijn plezier eerst 3,8 kilometer gaat zwemmen, gevolgd door 180 kilometer fietsen, alleen om daarna nog even, vrijwillig, een marathon van 42,2 kilometer te gaan rennen. Het zal je hobby maar zijn. Een deel van het fietsparcours leidt onder andere over de Oostvaardersdijk en de Knardijk, wat gevolgen gaat hebben voor een aantal wegen ten zuiden van Lelystad. Tussen 7 uur 's ochtends en 4:30 's middags is de Oostvaardersdijk vanuit Lelystad gesloten voor verkeer. Zonder gekheid, heel veel succes gewenst aan de mensen die dit vrijwillig gaan ondernemen. Op Omroep Flevoland is te lezen hoe lieve Oldenstam uit Lelystad de overstap maakt naar Jong PSV. Hij begon zijn carrière in de jeugd van amateurclub VV Unicum en mag zich nu dus bij een nieuwe selectie aansluiten. Al op 9-jarige leeftijd werd hij gescout door PEC Zwolle. En in 2020 verruilde hij de jeugdopleiding van PEC voor die van Ajax. En ter afsluiting wat landelijk nieuws. Wederom is de leesvaardigheid van tieners gedaald, zo berichten meerdere nieuwsites. Hierbij wordt vaak gezegd dat tieners minder aandacht hebben voor langere teksten door het vele scrollen, of dat er geen interesse meer is in lezen vanuit tieners. Door onderzoeken, zoals die van PISA, lijkt het alsof de achteruitgang van taalvaardigheid alleen een probleem onder jongeren is, maar dat is zeker niet het geval. Hanneke Propitius, directeur van Stichting Lezen en Schrijven, gaf in een interview met RTL Nieuws aan dat er ongeveer 3 miljoen mensen tussen de 16 en 75 jaar zijn die moeite hebben met lezen, schrijven en of rekenen.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De komende uren trekken buien met kans op onweer over Lelystad. Het wordt geleidelijk aan wel beter. De wind neemt later af en ik denk dat het vanavond zo goed als droog blijft en het vrij helder is. Vannacht wordt het met een minimumtemperatuur van een graad of 10 behoorlijk fris. Morgen profiteren we van een hoge drukgebied. Daardoor is het best fraai na zomerweer. De zon schijnt met enige regelmaat en het blijft ook nagenoeg droog. Met een middagtemperatuur van 20 graden is het een fractie warmer dan vandaag. Vrijdag in het weekend is het weer licht onbestendig met een paar buien. Ook wel zonneschijn. Daarbij wordt het iets milder. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
3: dichtbij. Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
4: 1 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij, net als de koningshuizen van Nederland, Spanje en België, Denemarken en Luxemburg. Ook de Oekraïnse president Zelensky is aanwezig. Honderden militairen die zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet die gaat van het paleis naar de Domkerk, waar de afscheidsdienst is. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Hakon. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. Er passen 71.000 mensen in. De zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. Dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk en het wordt 19 graden. Vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS-journaal.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N305, Dronten richting Almere, doe je tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Als u gisteren gebruik moest maken van de A28... dan heeft u vast doorgehad dat dit niet heel soepel ging. De weg bij Nijkerk werd maandag door Rijkswaterstaat gesloten... omdat de veiligheid van de Hardenbergenbrug niet meer kon worden gegarandeerd. Er was namelijk zand en grind weggespoeld rond de pijlers. Je hoeft geen kennis van bruggen te hebben om die zin te horen... en te weten dat er even naar gekeken moet worden... Volgens minister Vincent Karremans van de Infrastructuur... gaat de A28 uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. En alsof dat nog niet genoeg is... komen er ook wegafsluitingen aan... wegens de Challenge Almere Amsterdam Triathlon. Je hebt namelijk het soort mens dat voor zijn plezier... eerst 3,8 kilometer gaat zwemmen... gevolgd door 180 kilometer fietsen... alleen om daarna nog even, vrijwillig... een marathon van 42,2 kilometer te gaan rennen. Het zal je hobby maar zijn. Een deel van het fietsparcours leidt onder andere... over de Oostvaardersdijk en de Knardijk... wat gevolgen gaat hebben voor een aantal wegen... ten zuiden van Lelystad... Tussen 7 uur 's ochtends en 4:30 's middags is de Oostvaardersdijk vanuit Lelystad gesloten voor verkeer. Zonder gekheid, heel veel succes gewenst aan de mensen die dit vrijwillig gaan ondernemen. Op Omroep Flevoland is te lezen hoe lieve Oldenstam uit Lelystad de overstap maakt naar Jong PSV. Hij begon zijn carrière in de jeugd van amateurclub VV Unicum en mag zich nu dus bij een nieuwe selectie aansluiten. Al op 9-jarige leeftijd werd hij gescout door PEC Zwolle. En in 2020 verruilde hij de jeugdopleiding van PEC voor die van Ajax. En ter afsluiting wat landelijk nieuws. Wederom is de leesvaardigheid van tieners gedaald, zo berichten meerdere nieuwsites. Hierbij wordt vaak gezegd dat tieners minder aandacht hebben voor langere teksten door het vele scrollen, of dat er geen interesse meer is in lezen vanuit tieners. Door onderzoeken, zoals die van PISA, lijkt het alsof de achteruitgang van taalvaardigheid alleen een probleem onder jongeren is, maar dat is zeker niet het geval. Hanneke Propitius, directeur van Stichting Lezen en Schrijven... gaf in een interview met RTL Nieuws aan... dat er ongeveer 3 miljoen mensen tussen de 16 en 75 jaar zijn... die moeite hebben met lezen, schrijven en of rekenen.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De komende uren trekken buien met kans op onweer over Lelystad. Het wordt geleidelijk aan wel

0: beter. De wind neemt later af en ik denk dat het vanavond zo goed als droog blijft en het vrij helder is. Vannacht wordt het met een minimumtemperatuur van een graad of 10 behoorlijk fris. Morgen profiteren we van een hoge drukgebied. Daardoor is het best fraai na zomerweer. De zon schijnt met enige regelmaat en het blijft ook nagenoeg droog. Met een middagtemperatuur van 20 graden is het een fractie warmer dan vandaag. Vrijdag in het weekend is het weer licht onbestendig met een paar buien. Ook wel zonneschijn. Daarbij wordt het iets milder. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier. Maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijkt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroeg geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. Vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de Ziggo Dome. Het weer, vanmiddag nog altijd buien en lokaal onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later weer wolken en buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land rijdt het langzaam op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Kootwijk en de afrit Hoenderloo doe je er 5 minuten langer over. En op de N305, Dronten richting Almere, heb je voor Zeewolde 2 kilometer file met 5 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt. Of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Als u gisteren gebruik moest maken van de A28... dan heeft u vast doorgehad dat dit niet heel soepel ging. De weg bij Nijkerk werd maandag door Rijkswaterstaat gesloten... omdat de veiligheid van de Hardenbergenbrug niet meer kon worden gegarandeerd. Er was namelijk zand en grind weggespoeld rond de pijlers. Je hoeft geen kennis van bruggen te hebben om die zin te horen... en te weten dat er even naar gekeken moet worden... Volgens minister Vincent Karremans van de Infrastructuur... gaat de A28 uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. En alsof dat nog niet genoeg is... komen er ook wegafsluitingen aan... wegens de Challenge Almere Amsterdam Triathlon. Je hebt namelijk het soort mens dat voor zijn plezier... eerst 3,8 kilometer gaat zwemmen... gevolgd door 180 kilometer fietsen... alleen om daarna nog even, vrijwillig... een marathon van 42,2 kilometer te gaan rennen. Het zal je hobby maar zijn. Een deel van het fietsparcours leidt onder andere... over de Oostvaardersdijk en de Knardijk... wat gevolgen gaat hebben voor een aantal wegen... ten zuiden van Lelystad... Tussen 7 uur 's ochtends en 4:30 's middags is de Oostvaardersdijk vanuit Lelystad gesloten voor verkeer. Zonder gekheid, heel veel succes gewenst aan de mensen die dit vrijwillig gaan ondernemen. Op Omroep Flevoland is te lezen hoe lieve Oldenstam uit Lelystad de overstap maakt naar Jong PSV. Hij begon zijn carrière in de jeugd van amateurclub VV Unicum en mag zich nu dus bij een nieuwe selectie aansluiten. Al op 9-jarige leeftijd werd hij gescout door PEC Zwolle. En in 2020 verruilde hij de jeugdopleiding van PEC voor die van Ajax. En ter afsluiting wat landelijk nieuws. Wederom is de leesvaardigheid van tieners gedaald, zo berichten meerdere nieuwsites. Hierbij wordt vaak gezegd dat tieners minder aandacht hebben voor langere teksten door het vele scrollen, of dat er geen interesse meer is in lezen vanuit tieners. Door onderzoeken, zoals die van PISA, lijkt het alsof de achteruitgang van taalvaardigheid alleen een probleem onder jongeren is, maar dat is zeker niet het geval. Hanneke Propitius, directeur van Stichting Lezen en Schrijven... gaf in een interview met RTL Nieuws aan... dat er ongeveer 3 miljoen mensen tussen de 16 en 75 jaar zijn... die moeite hebben met lezen, schrijven en of rekenen.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De komende uren trekken buien met kans op onweer over Lelystad. Het wordt geleidelijk aan wel beter. De wind neemt later af en ik denk dat het vanavond zo goed als droog blijft... en het vrij helder is. Vannacht wordt het met een minimumtemperatuur van een graad of 10 behoorlijk fris. Morgen profiteren we van een hoge drukgebied. Daardoor is het best vrij na zomerweer. De zon schijnt met enige regelmaat en het blijft ook nagenoeg droog. Met een middagtemperatuur van 20 graden is het een fractie warmer dan vandaag. Vrijdag in het weekend is het weer licht onbestendig met een paar buien. Ook wel zonneschijn. Daarbij wordt het iets milder. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft Fred H. niet meer terug de gevangenis in. Hij werd vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. De man van 52 verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. Hoepe was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor de adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterlopen, maar geen 5 dagen zoals Kuipers beweert. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat uit de modellen van het RIVM goede voorspellingen zijn gerold. Een oproep van Kuipers is nu om bij een volgende crisis meerdere modellen te gebruiken. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers die hebben vandaag 4 lichamen geborgen uit het puin. 7 mensen worden nog vermist. De gevangenis stortte maandag in na een aanval van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. En vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. En in Oslo is de uitvaart van koning Harald bezig. Het afscheid is in de Domkerk in de Noorse hoofdstad Oslo. Later vandaag wordt het lichaam van Harald bijgezet in de vesting Akershus. Vanochtend stonden Noren tot wel 7 uur in de rij om nog afscheid te nemen van Harald. Het weer, buien met onweer. Het is ongeveer 18 graden en de zon die breekt ook af en toe door. Morgen ook zonnige periode en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander.

0: gedeelte staat gesloten omdat de veiligheid van de Hardenbergenbrug niet meer kon worden gegarandeerd. Er was namelijk zand en grind weggespoeld rond de pijlers. Je hoeft geen kennis van bruggen te hebben om die zin te horen en te weten dat er even naar gekeken moet worden. Volgens minister Vincent Karremans van de Infrastructuur gaat de A28 uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. En alsof dat nog niet genoeg is, komen er ook wegafsluitingen aan wegens de Challenge Almere Amsterdam Triathlon. Je hebt namelijk het soort mens dat voor zijn plezier eerst 3,8 kilometer gaat zwemmen, gevolgd door 180 kilometer fietsen, alleen om daarna nog even, vrijwillig, een marathon van 42,2 kilometer te gaan rennen. Het zal je hobby maar zijn. Een deel van het fietsparcours leidt onder andere over de Oostvaardersdijk en de Knardijk, wat gevolgen gaat hebben voor een aantal wegen ten zuiden van Lelystad. Tussen 7 uur 's ochtends en 4:30 's middags is de Oostvaardersdijk vanuit Lelystad gesloten voor verkeer. Zonder gekheid, heel veel succes gewenst aan de mensen die dit vrijwillig gaan ondernemen. Op Omroep Flevoland is te lezen hoe Lieve Oldenstam uit Lelystad de overstap maakt naar Jong PSV. Hij begon zijn carrière in de jeugd van amateurclub VV Unicum en mag zich nu dus bij een nieuwe selectie aansluiten. Al op 9-jarige leeftijd werd hij gescout door PEC Zwolle. En in 2020 verruilde hij de jeugdopleiding van PEC voor die van Ajax. En ter afsluiting wat landelijk nieuws. Wederom is de leesvaardigheid van tieners gedaald, zo berichten meerdere nieuwsites. Hierbij wordt vaak gezegd dat tieners minder aandacht hebben voor langere teksten door het vele scrollen, of dat er geen interesse meer is in lezen vanuit tieners. Door onderzoeken, zoals die van PISA, lijkt het alsof de achteruitgang van taalvaardigheid alleen een probleem onder jongeren is, maar dat is zeker niet het geval. Hanneke Propitius, directeur van Stichting Lezen en Schrijven, gaf in een interview met RTL Nieuws aan dat er ongeveer 3 miljoen mensen tussen de 16 en 75 jaar zijn die moeite hebben met lezen, schrijven en of rekenen.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De komende uren trekken buien met kans op onweer over Lelystad. Het wordt geleidelijk aan wel beter. De wind neemt later af en ik denk dat het vanavond zo goed als droog blijft en het vrij helder is. Vannacht wordt het met een minimumtemperatuur van een graad of 10 behoorlijk fris. Morgen profiteren we van een hoge drukgebied. Daardoor is het best fraai na zomerweer. De zon schijnt met enige regelmaat en het blijft ook nagenoeg droog. Met een middagtemperatuur van 20 graden is het een fractie warmer dan vandaag. Vrijdag in het weekend is het weer licht onbestendig met een paar buien. Ook wel zonneschijn. Daarbij wordt het iets milder. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 50 kilometer file in het midden van het land. Een half uur vertraging voor het verkeer op A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. Na een ongeluk zijn daar 3 rijstroken dicht. Vanaf afrit Wageningen rijdt het langzaam. 20 minuten vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij Huizen. A50 Os-Arnhem, kwartiertje oponthoud tussen Renkum en knooppunt Grijzoord, 5 kilometer file. En alweer een kwartier vertraging op de N301 Almere-Barneveld bij Nijkerk, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28. En vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. De chauffeurs die moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. De kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. De bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via de publieke aanbestedingen. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Er kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. De Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, de buien trekken over. Lokaal kan onweer, een klap onweer vallen. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. In het midden van het land staat ruim 80 kilometer file. En het meeste oponthoud heeft het verkeer op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Bij knooppunt Waterberg is een ongeluk gebeurd en 2 rijstroken zijn hier dicht. De vertraging is bijna 40 minuten. Het rijdt daardoor ook langzaam op de A50 van Os naar Arnhem. Voorbij Heteren een half uur oponthoud. En ook staat er file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar is de vertraging bij Voorthuizen bijna 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info.

0: Volgens minister Vincent Karremans van de Infrastructuur gaat de A28 uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. En alsof dat nog niet genoeg is, komen er ook wegafsluitingen aan wegens de Challenge Almere Amsterdam Triathlon. Je hebt namelijk het soort mens dat voor zijn plezier eerst 3,8 kilometer gaat zwemmen, gevolgd door 180 kilometer fietsen, alleen om daarna nog even, vrijwillig, een marathon van 42,2 kilometer te gaan rennen. Het zal je hobby maar zijn. Een deel van het fietsparcours leidt onder andere over de Oostvaardersdijk en de Knardijk, wat gevolgen gaat hebben voor een aantal wegen ten zuiden van Lelystad. Tussen 7 uur 's ochtends en 4:30 's middags is de Oostvaardersdijk vanuit Lelystad gesloten voor verkeer. Zonder gekheid, heel veel succes gewenst aan de mensen die dit vrijwillig gaan ondernemen. Op Omroep Flevoland is te lezen hoe lieve Oldenstam uit Lelystad de overstap maakt naar Jong PSV. Hij begon zijn carrière in de jeugd van amateurclub VV Unicum en mag zich nu dus bij een nieuwe selectie aansluiten. Al op 9-jarige leeftijd werd hij gescout door PEC Zwolle. En in 2020 verruilde hij de jeugdopleiding van PEC voor die van Ajax. En ter afsluiting wat landelijk nieuws. Wederom is de leesvaardigheid van tieners gedaald, zo berichten meerdere nieuwsites. Hierbij wordt vaak gezegd dat tieners minder aandacht hebben voor langere teksten door het vele scrollen, of dat er geen interesse meer is in lezen vanuit tieners. Door onderzoeken, zoals die van PISA, lijkt het alsof de achteruitgang van taalvaardigheid alleen een probleem onder jongeren is, maar dat is zeker niet het geval. Hanneke Propitius, directeur van Stichting Lezen en Schrijven, gaf in een interview met RTL Nieuws aan dat er ongeveer 3 miljoen mensen tussen de 16 en 75 jaar zijn die moeite hebben met lezen, schrijven en of rekenen.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De komende uren trekken buien met kans op onweer over Lelystad. Het wordt geleidelijk aan wel beter. De wind neemt later af en ik denk dat het vanavond zo goed als droog blijft en het vrij helder is. Vannacht wordt het met een minimumtemperatuur van een graad of 10 behoorlijk fris. Morgen profiteren we van een hoge drukgebied. Daardoor is het best fraai na zomerweer. De zon schijnt met enige regelmaat en het blijft ook nagenoeg droog. Met een middagtemperatuur van 20 graden is het een fractie warmer dan vandaag. Vrijdag in het weekend is het weer licht onbestendig met een paar buien. Ook wel zonneschijn. Daarbij wordt het iets milder. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is al vroeg druk in het midden van het land. Er staat nu ruim 150 kilometer file. En dat komt onder andere door ongelukken. Zoals op de A1 van Hengelo naar Amersfoort. Daar is de weg dicht na een ongeluk bij afrit Hoenderlo. Het verkeer kan het best omrijden via Arnhem en Ede over de A50, de A12 en de A30. Ook op de A12 van Utrecht naar Arnhem is een ongeluk gebeurd. Bij knooppunt Waterberg zijn nu twee rijstroken dicht. De vertraging is hier ruim een uur. Er staat daardoor ook file op de A50 van Os naar Arnhem. Bij knooppunt Grijsoord 40 minuten oponthoud. En door de afgesloten Hardenbergenbrug in de A28 rijdt het langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar is de vertraging bij Voorthuizen bijna 30 minuten. En tot zover de A1.

0: op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 5:00. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken 1 uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Nooren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het koninklijk paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip op woensdagmiddag. In het midden van het land staat bijna 160 kilometer file. Het is onder andere druk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn door de afgesloten Hardenbergenbrug in de A28. Bij Voorthuizen is het op onthoud 40 minuten. Iets verderop, op de omleidingsroute voor die afgesloten A28... is ook een ongeluk gebeurd op de A1 van Hengelo naar Amersfoort. Bij Hoenderloo is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is hier ruim 40 minuten. Omrijden kan via Arnhem en Ede over de A50, de A12 en de A30. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem is de weg inmiddels weer vrij na een ongeluk bij afrit Oosterbeek. Hier bijna 30 minuten vertraging. En ook rijdt het langzaam op de N325 vanaf de Duitse grens naar knooppunt Velperbroek. Hier is het oponthoud bij Westervoort ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van snelweg A12. Ze krijgen een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. De blokkade was gevaarlijk, zegt de rechtbank, en hulpdiensten werden gehinderd. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Met het luiden van de klokken kwam er een eind aan de periode van rouw. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. Het contract is verlengd tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK voetbal. Het weer, vanavond minder buien, morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Als u gisteren gebruik moest maken van de A28, dan heeft u vast doorgehad dat dit niet heel soepel ging. De weg bij Nijkerk werd maandag door Rijkswaterstaat gesloten omdat de veiligheid van de Hardenbergenbrug niet meer kon worden gegarandeerd. Er was namelijk zand en grind weggespoeld rond de pijlers. Je hoeft geen kennis van bruggen te hebben om die zin te horen en te weten dat er even naar gekeken moet worden. Volgens minister Vincent Karremans van de Infrastructuur gaat de A28 uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. En alsof dat nog niet genoeg is, komen er ook wegafsluitingen aan wegens de Challenge Almere Amsterdam Triathlon. Je hebt namelijk het soort mens dat voor zijn plezier eerst 3,8 kilometer gaat zwemmen, gevolgd door 180 kilometer fietsen, alleen om daarna nog even, vrijwillig, een marathon van 42,2 kilometer te gaan rennen. Het zal je hobby maar zijn. Een deel van het fietsparcours leidt onder andere over de Oostvaardersdijk en de Knardijk, wat gevolgen gaat hebben voor een aantal wegen ten zuiden van Lelystad. Tussen 7:00 ochtends en 4:30 middags is de Oostvaardersdijk vanuit Lelystad gesloten voor verkeer. Zonder gekheid, heel veel succes gewenst aan de mensen die dit vrijwillig gaan ondernemen. Op Omroep Flevoland is te lezen hoe lieve Oldenstam uit Lelystad de overstap maakt naar Jong PSV. Hij begon zijn carrière in de jeugd van amateurclub VV Unicum en mag zich nu dus bij een nieuwe selectie aansluiten. Al op 9-jarige leeftijd werd hij gescout door PEC Zwolle. En in 2020 verruilde hij de jeugdopleiding van PEC voor die van Ajax. En ter afsluiting wat landelijk nieuws. Wederom is de leesvaardigheid van tieners gedaald, zo berichten meerdere nieuwsites. Hierbij wordt vaak gezegd dat tieners minder aandacht hebben voor langere teksten door het vele scrollen, of dat er geen interesse meer is in lezen vanuit tieners. Door onderzoeken, zoals die van PISA, lijkt het alsof de achteruitgang van taalvaardigheid alleen een probleem onder jongeren is, maar dat is zeker niet het geval. Hanneke Propitius, directeur van Stichting Lezen en Schrijven, gaf in een interview met RTL Nieuws aan dat er ongeveer 3 miljoen mensen tussen de 16 en 75 jaar zijn die moeite hebben met lezen, schrijven en of rekenen.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De komende uren trekken buien met kans op onweer over Lelystad. Het wordt geleidelijk aan wel beter. De wind neemt later af en ik denk dat het vanavond zo goed als droog blijft en het vrij helder is. Vannacht wordt het met een minimumtemperatuur van een graad of 10 behoorlijk fris. Morgen profiteren we van een hoge drukgebied. Daardoor is het best fraai na zomerweer. De zon schijnt met enige regelmaat en het blijft ook nagenoeg droog. Met een middagtemperatuur van 20 graden is het een fractie warmer dan vandaag. Vrijdag in het weekend is het weer licht onbestendig met een paar buien. Ook wel zonneschijn. Daarbij wordt het iets milder. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip op de woensdagmiddag. In het midden van het land staan vooral veel lange files rond Utrecht en Arnhem. Het rijdt bijvoorbeeld langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn door de afgesloten Hardenbergenbrug in de A28. Bij Voorthuizen ruim een half uur vertraging. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem is een ongeluk gebeurd bij afrit Oosterbeek. De rechterrijstrook is hier dicht en dat kost je ruim een half uur. Ook staan er veel opvallend lange files op de N-wegen, zoals op de N301 Almere richting Barneveld. Bij Nijkerk 25 minuten oponthoud. En op de N310 van Elburg naar Arnhem bij Otterlo 30 minuten vertraging. En tot zover de A.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er blijven honderden miljarden euro's aan subsidie liggen om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Dat meldt de Europese Rekenkamer. Van de 300 miljard euro die de Europese Commissie vrijmaakte na de Russische inval, is nog maar 55 miljard gebruikt. Om geld uit de miljardenpot te krijgen, moeten landen aangeven hoe ze minder afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet, in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000 Nooren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Zes activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen of komen onbedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het drukste moment van de spits is inmiddels geweest, maar er staan nog steeds veel files. In het midden van het land staat ruim 100 kilometer op dit moment. Het rijdt onder andere langzaam op de N225 van Rhenen naar Oosterbeek. Bij de aansluiting met de A50 is het oponthoud 40 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Os rijdt het langzaam bij knooppunt Ewijk. Hier ruim 20 minuten vertraging. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Voorthuizen 25 minuten vertraging. Dit komt door de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28. En ook staat er nog file op de A12 van Utrecht naar Arnhem vanwege bergingswerkzaamheden bij knooppunt Maanderbroek. Vanaf Maarsbergen is het oponthoud bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.

0: Vincent Karremans van de Infrastructuur gaat de A28 uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. En alsof dat nog niet genoeg is, komen er ook wegafsluitingen aan wegens de Challenge Almere Amsterdam Triathlon. Je hebt namelijk het soort mens dat voor zijn plezier eerst 3,8 kilometer gaat zwemmen, gevolgd door 180 kilometer fietsen, alleen om daarna nog even, vrijwillig, een marathon van 42,2 kilometer te gaan rennen. Het zal je hobby maar zijn. Een deel van het fietsparcours leidt onder andere over de Oostvaardersdijk en de Knardijk, wat gevolgen gaat hebben voor een aantal wegen ten zuiden van Lelystad. Tussen 7 uur 's ochtends en 4:30 's middags is de Oostvaardersdijk vanuit Lelystad gesloten voor verkeer. Zonder gekheid, heel veel succes gewenst aan de mensen die dit vrijwillig gaan ondernemen. Op Omroep Flevoland is te lezen hoe Lieve Oldenstam uit Lelystad de overstap maakt naar Jong PSV. Hij begon zijn carrière in de jeugd van amateurclub VV Unicum en mag zich nu dus bij een nieuwe selectie aansluiten. Al op 9-jarige leeftijd werd hij gescout door PEC Zwolle. En in 2020 verruilde hij de jeugdopleiding van PEC voor die van Ajax. En ter afsluiting wat landelijk nieuws. Wederom is de leesvaardigheid van tieners gedaald, zo berichten meerdere nieuwsites. Hierbij wordt vaak gezegd dat tieners minder aandacht hebben voor langere teksten door het vele scrollen, of dat er geen interesse meer is in lezen vanuit tieners. Door onderzoeken, zoals die van PISA, lijkt het alsof de achteruitgang van taalvaardigheid alleen een probleem onder jongeren is, maar dat is zeker niet het geval. Hanneke Propitius, directeur van Stichting Lezen en Schrijven, gaf in een interview met RTL Nieuws aan dat er ongeveer 3 miljoen mensen tussen de 16 en 75 jaar zijn die moeite hebben met lezen, schrijven en of rekenen.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De komende uren trekken buien met kans op onweer over Lelystad. Het wordt geleidelijk aan wel beter. De wind neemt later af en ik denk dat het vanavond zo goed als droog blijft en het vrij helder is. Vannacht wordt het met een minimumtemperatuur van een graad of 10 behoorlijk fris. Morgen profiteren we van een hoge drukgebied. Daardoor is het best fraai na zomerweer. De zon schijnt met enige regelmaat en het blijft ook nagenoeg droog. Met een middagtemperatuur van 20 graden is het een fractie warmer dan vandaag. Vrijdag in het weekend is het weer licht onbestendig met een paar buien. Ook wel zonneschijn. Daarbij wordt het iets milder. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen. Dat meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
2: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En hij gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken. Niet één, dat doen weerkundigen ook, zei hij. En dat zou zijn aanbeveling zijn.
1: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
3: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan een instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
1: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer, eerst nog buien, maar vannacht droog bij 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Bij knooppunt Hoevelaken is het oponthoud een kleine 10 minuten. En ook op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn staat file. Bij afrit Hoenderlo 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

van harte welkom weer bij een uurtje muziektrip. En in deze aflevering gaan we muzikaal terug naar 1966. Een aantal keren 1976 gedaan en nu nog verder terug. En de eerste die je hoorde, dat waren de Paul Butterfield Blues Band met Get Out of My Life, Woman, van zijn album East West van augustus van dat jaar. Zijn tweede album en haalde een 65ste plek in de Billboard Pop Album hitlijsten. Het nummer geschreven door Alan Toussaint en Lee Dorsey was de eerste die het nummer opnam, maar dan in 1963. Paul Butterfield deed heel veel optredens als tiener in Chicago, waar hij woonde. En ze kregen pas echt een platencontract toen Michael Bloomfield bij de band kwam, want dat moest van de platenmaatschappij. En ja, 1966. Ik kwam daarop vanwege het album Voor de Overlevende van Boudewijn de Groot. Ik las daar een artikeltje over een aantal weken, maanden geleden. En toen dacht ik, ja, ik wil daar ook wel een keer aandacht aan schenken. En tijdens het uitzoeken krijg je een appje van je dochter van: pap, weet je dat er een speciale versie van Voor de Overlevende uitkomt? Dat had ik inderdaad al gezien. Het wordt een half speed mastering. En dat is allemaal gedaan in de Abbey Road Studios in Londen. Het wordt geperst op 180 gram zwart vinyl en verpakt in een gatefold hoes met daarin zeldzame foto's en memorabilia. En een nieuw achtergrondverhaal van muziekjournalist en Boudewijn de grootbiograaf Peter Voskou. Ook Boudewijn heeft er zelf een beetje aan meegeschreven. Het wordt een lijvig boekwerk. Ook qua prijs. Het is een gelimiteerde oplage. Allemaal genummerd. En er zijn 500 albums te koop. Goed, genoeg eventjes gepraat. Ja, er staan klassiekers op. Nog even gauw. Testament, Het Land van Maas en Waal, Verdronken Vlinder, Naast Jou, De Vrienden van Vroeger. En die zal je niet horen. Wel een nummer, Ken Je Dat Land? Het geïnspireerd op het gedicht van Goethe, Kennst Du Das Land? En Boudewijn vond Willem Bieler van de Q65 geweldig in het nummer The Life I Live met kreungeluiden. Maar in dit nummer, Ken Je Dat Land, vindt Boudewijn de gitaar vreselijk. En de sopraansax prima. Maar voor de rest, je moet het nummer overslaan. Maar niet bij Muziektrip dus. MUZIEKTRIP

Je hoorde Hermits Hermits, opgericht in 1963 in Manchester. Dit is hun derde album waar dit nummer vanaf komt. En in Amerika werd het uitgebracht, in Engeland helemaal niet. Er kwam wel een assortiment van singeltje met 6 nummers erop. En daar komt dit ook van. Herman Hermits, misschien wel het best bekende van No Milk Today. Geschreven door Graham Gouldman, die later furore maakte in 10cc. Het nummer Leaning on a Lamppost, wat je hoorde, komt van het album Hold On, Music from the Original Soundtrack. En is uitgebracht in maart van dat jaar. Een film, geen idee meer waar die over gaat, maar ik vond het een nummer om leuk om te draaien. En de allereerste opname was van George Formby. En die nam het op 5 september 1937. De meeste nummers zijn allemaal erg kort. Ik heb 1 nummer en het duurt maar liefst 4 minuten 35. En voor de rest is het erg kort. Zo ook de volgende. En heel weinig Nederlandstalig heb ik kunnen vinden. Want Engelstalig, ja, dat domineerde de hitlijsten. We gaan naar Neuilly-sur-Seine, 29 augustus 1933. Daar wordt Ramses Shaffy geboren. Hij overlijdt op 1 december 2000. 9 in Amsterdam. Het nu volgende nummer staat op het album Ramses 2 en is ook de B-kant van de single Sammy. Het is een feestje en het is 's ochtends om 5 uur pas afgelopen. En ja, hij is alleen, want zijn vriendin is weg. Je gaat luisteren naar Ramses Shaffy en 5 uur.

Boudewijn met het nummer Lied voor een kind dat bang is in het donker. Ze hebben 2 dagen erover gedaan om het nummer band te krijgen. 2 lange dagen al dus, Boudewijn. En het werd opgenomen op 3 sporen. Dus het was allemaal een beetje ingewikkeld in die tijd. Tony Vos, de producer, Boudewijn en Lennart Nijg, die hadden koptelefoons op. En er stond een, waardoor ze de orkestband hoorden. En er stond een tafel met toeters, sirenes en nog veel meer dingen die geluid maakten. Er was een orkest, een Gregoriaans koor en die wekker die je hoorde. Gaan we naar Amerika. Op 17 januari komt het album Sounds of Silence van Simon & Garfunkel uit. En Simon & Garfunkel, in de jaren 60, een van de best verkopende muziekartiesten. In 1970 gaan ze met ruzie uit elkaar. Dit nummer, Richard Cory, wat ik zou draaien, is geschreven in 1965 door Paul Simon. Een arbeider wil Richard Cory zijn, want die heeft rijkdom, succes en charme en weet ik het allemaal. Maar uiteindelijk is Richard Cory toch ook niet zo heel erg blij. Want bij thuiskomst op een gegeven moment jaagt hij een kogel door zijn hoofd heen. En ja, degene die arbeider, dat blijft nog steeds iemand die werkt bij Richard Cory. Geniet van het nummer Richard Cory van Simon & Garfunkel.

Ik hoop dat je nog steeds luistert, want dit was het langste nummer van deze uitzending. 4 minuut 35, Donovan en het nummer De Trip. Donovan, op 10 mei is hij 80 jaar geworden. En ja, hij werd vergeleken met Dylan. Maar Donovan zag meer dingen door een roze bril dan Dylan. Het nummer The Trip staat op het derde album, het album Sunshine Superman. En in Amerika kwam het op 26 augustus uit en in Engeland kwam het niet uit. Want in Engeland waren er contractproblemen in de jaren 66 en 67. En uiteindelijk heeft Pye Records twee albums van Donovan gepakt en die verschrikkelijk door elkaar heen gehusseld. Weer terug naar voor de overlevende van Boudewijn. Hij kreeg de vrije hand. Als hij iets wat wilde, vroeg hij het aan Tony Vos, de producer. Die vroeg het weer aan de directie. Wil je een orkest hebben? Ja hoor, dat kan. Geen probleem. En Lennart Nijg die kwam op een gegeven moment. Ik wil graag een kerkorgel in dit nummer. Dat had hij opgedaan in een symfonie van César Franck. Maar een orgel was niet aanwezig. Na lang zoeken kwamen ze uit bij Philips. Want daar hadden ze een Hammond als kerkorgel, of dat klonk als een kerkorgel. Het was een prototype en het mocht absoluut niet het gebouw daar verlaten. Maar bij Philips konden ze ook opnemen. Dus al dus geschieden, men ging naar Eindhoven en nam daar het kerkorgel op. En dat kan je uiteindelijk horen in het nummer voor de overleving.

Dit is ook weer zo'n vreemd verhaal. Begin 1965 is het nummer The Last Time een singeltje van de Rolling Stones. Dan worden er op een gegeven moment live opnames gemaakt. In eind 1966 wordt dat uitgebracht in Amerika. In Engeland komt er een EP'tje uit met een nummer of 4-5. Een klasgenoot van mij had dat toen. Ik was helemaal onder de indruk. Ook als Beatle-fan. En dit nummer stond weer niet op het EP'tje, maar wel weer op de LP. De Rolling Stones waren absoluut niet blij met dit uitbrengen van het album Got Life If You Want It. Want het album Get Your Ya-Ya's Out vinden zij hun live debuut. Nou, oordeel zelf, het was ook niet helemaal, moet ik zeggen hoor. Maar goed. Gaan we naar Canada, naar Gordon Lightfoot. Geboren, 1 mei 2023 is hij overleden op 84-jarige leeftijd. In de jaren 50 kreeg hij lessen op een muziekschool in Hollywood, maar ging toch terug naar Canada. Ging spelen in koffiehuizen en in Toronto en omstreken. In 1966 kwam zijn debuutplaat uit. Maar de opnames stamden al uit 1964. Zal ook wel weer te maken hebben gehad met contract, ellende en dergelijke. Ik laat je horen. Steel Ray Blues, wat overigens ook gecoverd is door onder andere Johnny Cash en Elvis Presley. Om er even een paar, om even twee namen te noemen. Maar nu het origineel: Gordon Lightfoot en Steel Ray Blues.

Dat waren de Hollies. En kenmerkend is die geweldige samenzang. Tot in lengte van jaren dat die band kon spelen. Ondanks wisselende formaties. Begonnen in 1962 en stopte op 20 augustus 2026. Dus dit jaar. En als redenen ja, de gezondheid van Tony Hicks. De gitarist en onder andere zanger van de band. En Bobby Elliott was er al een paar weken eerder mee gestopt. For Certain Because, dat was het vijfde album van de band en bevatte alleen maar eigen composities. Dit is van Alan Clark en Graham Nash. Nee, die schreven het nummer Stop, Stop, Stop. Nou, die kennen we waarschijnlijk wel. En het nummer wat ik je liet horen, dat was Crusader. Nog één keer, Boudewijn de Groot van het album Voor de Overlevende. 9 oktober komt het dus uit met geremasterd foto's. En nou, ik weet niet wat er allemaal bij zit. Het is een beetje prijzig, dus nou, moet je zelf maar gaan kijken of je dat wil uitgeven, ja of nee. Zoals gezegd, het laatste. Boudewijn heeft het zelf geschreven, maar de tekst wilde niet echt lukken. Hij vindt het zelf het slechtste nummer van de plaat, maar de opnames, ja, dat vond hij dan wel weer oké. Okay. Beetje beat-achtig. En wat hij zegt, ja, ik vond mezelf heel erg progressief. En mijn oude vrienden, klasgenoten, ja, dat was wel heel erg burgerlijk. Maar misschien was dat toch ook weer niet waar. Want hij zegt, ja, ik bekeek het waarschijnlijk allemaal wel heel erg zwart-wit. Boudewijn de Groot, ze zijn niet meer als toen.

En zo naderen we alweer het einde van het programma. Je hoorde The Kinks met Most Exclusive Residence for Sale van het album Face to Face van 28 oktober. Bekendste nummers op dat album, Dandy en Sunny Afternoon. En dat is misschien wel de bekendste. Een album dat je gehoord moet hebben voordat je doodgaat. Nou, er schijnt een heel boek van te zijn en daar staat dit album in. Dan gaan we naar de laatste twee vocalen. De allerlaatste is de formatie Love and Seven. En Seven is van het album Da Capo. De psychedelische rockband actief van in de tweede helft van de jaren 60. Arthur Lee en Brian McLean. Dat waren de motoren in deze band. En geïnspireerd door de Byrds. Brian McLean was Rody en Arthur Lee vond die band geweldig. Het nummer Revelation is de inspiratie voor de Stones geweest op het album Aftermath. Misschien wel het bekendste nummer als je het ooit eens hoort, Alone Again Or. Maar dat staat weer op het derde album van de formatie Love. En dan nu de Turtles. Bekendste nummer, Happy Together. Ze werkten van 1965 tot 1970. Dan stoppen ze een tijdje en dan gaan ze in 1983, 2025 weer verder. Er worden 9 albums van het album You Baby afgehaald uit 1966. En Happy Together, om even daarop door te gaan, hebben ze 8 maanden live gespeeld en wilden er eigenlijk verder niks mee doen. Toch maar opnemen. En ja, dan staat het wordt het een grote hit en stoot zelfs Penny Lane van de Beatles van de eerste plek af en blijft 3 weken staan. En daarna dus de formatie Love en als laatste de instrumentale Music to Watch the Girls Go By van de Bob Grew Generation. Wat mij betreft, ik vond hem leuk om te maken. Veel praten, maar ja, dat heb je met hele korte nummers. En wat mij betreft graag naar de volgende week weer. En op donderdag plaats ik de lijst weer op de Facebookpagina van Muziektrip. Tot ziens.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat naar verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
2: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
1: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Creton.
3: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Noren en buitenlandse toeristen.
1: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl. Dit is deze week de Radio Lelystad.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
2: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
1: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het komende uur kun je luisteren naar Pas op Herrie.

0: Dit is Pas op Herrie met Martien Reinders en Piotr Gieling.
1: En Tyler. Tyler zonder griep. Ja.
2: Goedenavond en welkom bij het hardste programma van Radio Leeszet. Je luistert weer naar
1: Pas op Herrie.
2: En we trapten af met Sepultura en Reviews Resist.
3: Ja, een klassieker.
2: Ja,
3: absoluut klassieker.
1: Echt.
2: Ik moet nog steeds zeggen, ik ben nog steeds een groot voorliefhebber van Arise boven het album Chaos AD. Maar het is een goed album. Absoluut.
3: Absoluut. Dat ben ik nog erger.
1: Ja?
3: Ik ga er voor Roots.
2: Nee, absoluut niet. Nee, dan ga ik nog eerder voor Beneath the Remains, het derde album.
3: Nee, maar ik ben opgegroeid met Roots. Dat was eigenlijk het enige Sepultura album dat we vroeger ook thuis hadden. Dus dan ben ik, ik kijk er een beetje naar met een roze bril.
1: Ja, ik ben hiermee opgegroeid. Opgegroeid in ieder geval Chaos AD, zeg maar. Dat was toen in mijn tijd, zeg maar. Was dat toen Juven Head?
2: Nee, ik ben begonnen met Beneath the Remains. Dat was mijn eerste album. En toen Arise, toen was ik helemaal om. En toen vond ik, op dat moment, na Arise, vond ik Sepultura steeds slechter worden eigenlijk. En de Sepultura met Derek Green heb ik nooit echt...
3: Ik heb al stukjes gehoord. Het is niet verkeerd, maar het moet je ding zijn.
1: Er zitten nummers live tussen, gezien toen op Graspop met Derek Green.
2: Ja, maar er zitten nummers tussen die ik wel kan waarderen bij Sepultura met Derek Green. Maar geef mij de eerste vijf albums van Sepultura. Ja,
1: ik heb dat album ook van Roar Back. En hebben ze voor mij toen nog een cover gedaan van YouTube. Bullet to Blue Sky of iets dergelijks?
2: Geen idee.
1: Ja, Bullet to Blue Sky volgens mij van U2 hebben ze toen een cover gedaan. Toen op de album Roar Back of iets dergelijks. Dat was een dubbel album of zo. Iemand een digipack uitvoeren.
2: Oké.
3: Okay. Volgend jaar zag ik sowieso op Dynamo komt Cavalera met KLCD-spelers en is er compleet.
2: Oké.
3: Okay. Gezien dus de best kans rond die tijd is misschien ook om een eigen show komen. Dat kan wel interessant zijn.
1: Ja, leuk.
2: We gaan meemaken. Wat hebben wij vanavond om in het programma natuurlijk? Zat dingen. We hebben natuurlijk onze eigen keuzes. We trapten af met Sepultura. Reviews Resist. Er komt in de tweede uur dus nog een... de eerste plaats in de tweede uur krijg je er nog bij. En dan moet je er een derde bij zoeken. Hij is dit keer best wel pittig.
1: Ja,
2: moet ik zeggen.
1: Ik heb mijn best gedaan.
2: Je hebt best wel een leuk onderwerpje uitgevonden, ja.
1: Ja,
2: dus ga lekker puzzelen met de drie platen. Zorg dat je ze alle drie bij elkaar krijgt. En doe er je voordeel mee.
1: Ja.
2: En natuurlijk ons album van de maand als tweede plaats. Van tweede uur gaan we natuurlijk ook nog naar luisteren. En verder heel veel nieuwe promos weer. Het blijft maar komen.
3: Ja, het stroomt momenteel binnen. Je merkt ook dat merkt het een beetje augustus. Maar nu vooral september, oktober. Net wat we gezien hebben, april, mei eerder dit jaar... regent het nieuwe releases.
2: Ja.
3: Echt heel veel komt er momenteel uit. Ja. Martien kijkt net in de mailbox. Ik keek vanochtend en toen was alles ongelezen. En wat staan er nu in? 12 mails?
1: 10 nu.
3: Ja.
1: En ik heb nog mails gekregen van nummers waar ik denk van... Ah, sorry jongens, maar dit is echt niet geschikt voor uitzending. Dit is meer pop, man. Dat moet naar het andere kanaal.
2: Sorry. Ja, wij krijgen regelmatig mailtjes van een... platenmaatschappij die zichzelf Icons Creating Evil Art noemt. Oftewel IKEA. Ja, afgekort is het IKEA. En daar zitten soms platen tussen waarbij ik denk van... ja, eigenlijk hoort dat gewoon naar de redactie gestuurd te worden... van Radio Lelystad. Want dat is niet echt een ding voor het programma Pas op Herrie.
1: Nee,
2: ja, er zitten soms platen tussen waar ik denk van... oké, deze gaat zeker wel passen. Maar je hebt er ook plaats tussen dat je denkt van, nee.
3: Dat zie je ook met BMG, zie je dat ook. Die doet veel inderdaad de re-release van Black Sabbath. Ze doet een nieuwe solo van Tony Iommi. Maar ik zag ook inderdaad, die doen ook een hele hoop dat singer-songwriter dingen. Die krijg je dan ook binnen dat je niet...
1: Ja, snap je
3: niet ons ding.
2: We gaan eerst nog even een oude plaat draaien die Martien in de lijst geslingerd heeft.
1: Ja.
2: Van het bandje Aelstorm.
1: Is al ondertussen weer van het album No Grave But Sea uit 2017. En we gaan lekker luisteren naar Mexico.

0: Nou, zeg het maar.
1: Het klinkt wel lekker progressief.
0: Ja.
2: Dat is zeker niet verkeerd.
3: Maledictus heette ze.
1: Uit Portugal.
2: Derde singeltje. Madame Duff.
3: Van een album, Lazarus.
2: Ja, Lazarus. 13 november moet die uitkomen.
1: Nou ja, mocht je het wat vinden, dan zou ik zeggen...
3: Sparen
1: en met smart wachten.
2: En je kan nog, dit is het derde singeltje, dus er zijn er nog twee op te vinden. Dus vind je het leuk, kan je de rest alvast luisteren voor het album uitkomt 13 november.
3: Ja, duurt nog wel eventjes, maar tijd gaat hard zat. Want we zitten al in het, wat is het? De derde trimester van het jaar, of hoe heet zo'n ding?
2: Geen idee.
3: In ieder geval, we zitten al in het...
2: Het gaat aardig hard.
3: Laatste derde deel van het jaar.
2: Ja.
3: Dat is het.
2: Voordat je het weet begint... Nou, laatst bij de Action hadden de kerstspullen al liggen zelfs.
3: Nee. Nou ja, ik heb in de supermarkt de pepernoten ook al zien liggen. Dus de kruidnoten.
1: Ja. Dus dan... Oh, het is...
3: Zal niet lang duren of de chocoladeletters liggen ernaast.
2: Nou, precies.
3: Goed, wij gaan verder. Wij hebben een tijdje terug ook al een plaat gedraaid... of een nummer gedraaid van de band Rock Justice.
2: Ja.
3: Rock Justice is een samenwerkingsverband tussen bassist, gitarist Bas Maas en zangeres Maggie Luiten. Mm-hmm. En die hebben een plaat opgenomen met een aantal andere muzikanten. Nick McGrath en Misha Ausems. Dat zijn de muzikanten die ook op de plaat te horen zijn. Rock Justice, en dat album heet You Have Been Served, of You've Been Served, is in juni al uitgekomen, als ik het goed begrepen heb. 26 juni was dat album al uitgekomen. Maar hij is tegenwoordig ook te verkrijgen nu op goud vinyl.
2: Oeh, een mooie kleur.
3: Goudkleurig vinyl, laat ik het zo zeggen. Ik denk niet dat...
2: Ik denk niet dat de man van de PostNL er blij mee wordt om al die dingen te gaan lopen sjouwen.
3: Nee, precies. Gouden platen, zo veel hebben ze er waarschijnlijk ook nog niet verkocht, denk ik. Nee, goudkleurig vinyl. Dus als je een vinylverzamelaar bent... dan kun je hem dus nu ook op vinyl verkrijgen. We hebben nog een track uitgezocht van Rock Justice... en ik heb voor de track gekozen die helemaal achteraan op de plaat staat. Dat nummer heet First in Line, waarom hij dan helemaal achteraan staat. Ik heb geen flauw idee.
2: Had wel Last in Line genoemd, had je die ook cover kunnen doen.
3: Had ook gekund. Maar dit is dan toevallig een nummer waar ze hulp hebben ingeroepen van Doro Pesch. Dus die zingt hierop mee.
2: Gaaf.
3: Dit is Rock Justice en First in Line.

0: Carnation hoorde je en Labyrinth of Silence. En ja. Ik moet heel eerlijk zeggen dat... we hadden het net al eventjes over voordat het nummer eindigde. Dat het heel erg slecht gemixt is.
1: Ja, het is nogal een ruime mix.
0: Als je ons op Twitch hebt zitten kijken... dan heb je mij zien gebaren daar en daar. Daar bedoelde ik mee van die drummer die zit daar en de drummer zit daar. Hij zit niet in het midden, nee, hij zit aan twee kanten.
1: Hij is volledig links en rechts gemixt inderdaad. Ja. In het midden zit er eigenlijk... Je hoort ook qua hoog- en laagfrequenties of in het midden... die toe doet of iets.
2: Ik weet niet of onze luisteraars gewoon achter de pc het hoort... of ook met een koptelefoon op, maar ik weet niet of dat die het gehoord hebben. Maar,
0: geen idee. Ook vond ik de gitaren nogal... de lage gitaren nogal overstuurd.
1: Ja.
2: Ja, het klonk niet fijn, laat ik het zo zeggen.
0: Er mag wel wat meer detail in zitten. Het hoeft geen brei te worden.
1: Nee, precies. Nee.
0: Maar goed. Nieuw album dus van Carnation. Dat album heet Symphony in Flesh. En daar hoor je dus zojuist... Labyrinth of Silence van.
1: Ja.
0: Het is half geweest. Dat betekent dat wij overgaan naar de keuzeplaat. En Tyler, jij mag beginnen.
1: Ja. En ik heb deze week het album meegenomen. Quick Change, Circus of Death.
0: Ja.
1: In het thema beetje obscure beentjes, obscure nummers. Ik kwam dit per toeval tegen. Ik was voor mijn werk

0: Zo, nou.
1: Eventjes afgeluid, hè?
0: Nee, ja, ik was druk met mijn boekje aan het schrijven. En ik denk van, er komt hierna nog een nummer. Maar nou, dat was niet zo.
1: Dat dacht ik ook even. En toen was ik stil. Oh.
0: Sorry voor de stilte, jongens.
1: Stilte voor de storm. Nee.
0: Stilte voor de storm. Ik weet niet eens of dit een hard nummer is. Ik ken de hele band niet die er nu komt. We hebben overigens geluisterd naar die Exploited en Fight Back. Dan weet je
1: ja.
0: Even.
1: Ja.
0: Was ook een oudje.
1: Ja. Dit was. Het was niet stilte voor de storm. De storm hebben we nu net gehad. Nu komt de stilte.
0: Oh, nu komt de stilte. Nee, de silence hebben we ook al gehad. Labyrinth of Silence.
1: Ook dat wij gewoon waren vergeten. Dat was
0: we gaan gewoon lekker muziek draaien. Theory of a Dead Man.
1: Ja, Canadese rockband.
0: Yep. Oké, okay, dus we gaan wat.
1: Ja, we gaan een beetje slow. Nee, die komen uit met een nieuwe EP uit. Vorige week.
0: Ja, ze gaan met de camper op weg, zie ik.
1: Ja, ze hebben part one funeral songs hebben ze uitgebracht.
0: Oké. Okay. Dus,
1: en ik denk van, nou ja, leuk. Ik denk, ja, dan ben ik wel benieuwd. Maar daar heb ik dus een nummertje van uitgezocht. En ik denk van, nou, ik moet wel even kijken wat al een beetje up-to-date is. Ik denk van, nou, dan doen we gewoon Winnebago.

0: Instrumentaaltje van Rebel Without a Clue.
1: Ja, uit Alkmaar.
2: Dat was zeker niet verkeerd. Het klonk wel leuk eigenlijk.
1: Ja, en dan kun je nagaan. Die hebben we vorige week als verzoek gekregen in de chat.
2: Oh, tof.
1: En als het goed is, zit hij nu nog steeds in de chat.
2: Hallo.
1: Ja, hij is er nog steeds.
0: Kijk, nou, dan hebben wij onze verplichting weer gedaan.
1: Nou ja, Marcus Jansen is nog wel, denk ik. Als ik het goed heb, Marcus, toch? Ja, ja, toch. Marcus is, ja, Mad Dog Rising, die zit in de chat. Dus daar was dit bandje van. Jammer dat ze zijn gestopt. Klonk wel lekker.
0: Ja, Hardcore Feeling heet het.
1: Ja. Dus het is hier zeer goed ontvangen. Maar,
0: Ik heb in mijn mailbox heb ik een bandje gekregen dat noemt zichzelf Souls of Diotima. Ze komen volgens mij, als ik mij niet vergis, uit Italië. Ik ga even kijken of ik mijn
2: Italiaans bandje.
0: Ja. En die hebben een. Tenminste, er komt een album aan, dat heet Arcade.
2: 2 oktober.
0: En dat, daar hebben ze 3 nummers van vrijgegeven. Volgens mij kun je die waarschijnlijk wel ergens op YouTube vinden of wat dan ook. Ik heb er eentje van uitgezocht en die gaan wij vanavond even voor jullie draaien. Dit is het nummer Revenge.

0: Souls of Diotima dus.
1: Ja, op zich niet verkeerd. Het is een lekker metalcore bandje, maar het is niet, wat je net al zei, te veel breakdown en zo. Zeg maar.
2: Het is geen breakdown naar breakdown. En er zit een hele fijne, persoonlijk vind ik, een fijne afwisseling in tussen de mannenvocals, de vrouwenvocals. Ja. Geeft wat variatie in, wat ik soms bij metalcore wel mis.
0: Op 4 oktober staan ze dus in Popeye in Eindhoven. Dus, als je ze wil zien.
2: En wel in de buurt van de Belgische grens staan ze in wat, Club Hel?
0: Club Hel in Diest, ja. Ja, we hebben nog één plaat voor jullie en dat is mijn keuzeplaat vanavond. Ik heb vanavond gekozen voor de band Dustbolt uit Duitsland. Oldschool thrash band, beetje vergelijkbaar hier en daar soms met Nuclear Assault of Municipal Waste en dat soort bandjes. Als je daar bekend mee bent, dan moet je ze maar eens opzoeken. Ze hebben in, eens even kijken, 2016 een album uitgebracht, Mass Confusion. En daar is dit nummer van, Mind the Gap. Tot zometeen.
3: Tot zometeen.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie, wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
2: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
1: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
3: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
1: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het komende uur kun je luisteren naar Pas op Herrie met Martien.

0: Hello and welcome back.
1: Dit is Pas op Hedy.
2: Welkom terug.
3: Metallica and the Struggle Within was de uuropener van de tweede uur.
2: Yeah!
4: Ja, een oudje van uit 91 van het album Metallica. Ja. The Struggle Within. En er waren nog zelfs een Metallica fanclubdag. De Metallicamp was...
3: Metallicamp.
4: Ja, Metallicamp, ja. Ja, trouwens hebben mij toegevoegd in een app van die organisatie. Ja, wil je niet toevallig in een app, daar zitten we allemaal de fans in. Wist ik veel dat er meer dan 150 man in die app
2: zat. Ik ben zo blij dat ze mij niet hebben gevraagd.
4: Nou ja, prima. Hij staat op stil, dus ik vind het prima.
3: Nou ja, als je dan elke dag 400 van die berichten door moet bladeren, word je ook niet vrolijk.
2: Nou, ik moet wel zeggen, als niet Metallica liefhebber was het wel een ongelooflijk gezellige avond met To Destroy, Ad Moran, ja. March, Hesken. Het was wel een super toffe avond en super tof ook georganiseerd door de Metallica fanclub.
4: Ja. Ja, ja, dat is zeker. Zekers.
3: Ja, het is jammer dat ik er helaas niet bij kon zijn, want ik had iets anders die avond. Dus dat ging voor mij niet lukken. Helaas.
2: Doe de volgende keer.
3: Volgende keer gaan we weer met Sallen.
2: Ja.
3: In ieder geval aankomende zaterdag natuurlijk. Dan zijn we met z'n drieën aanwezig op het Wildman Mental Fest.
2: Ja.
3: Dus.
2: Dan gaan we gezellig plaatjes draaien, interviewtjes, mooie shotjes maken. En daar maken we een hele mooie dag van.
3: Ja, en spiek ons gerust aan als je een vraag hebt of iets.
2: Ja, of wil je een sticker? Kom een sticker halen.
3: Dat kan ook.
2: Ja, want die hebben we weer. Ik had zo heen. Ik had niks meer. Niks, alles is weg.
3: Ik heb nog hele stapel.
2: Tyler heeft nog hele stapel. Ik heb nog een stuk of 100 of 100 plus thuis liggen. Dus ik neem ze allemaal mee.
3: Is goed.
2: Kom allemaal een sticker halen. Kom allemaal een sticker halen.
3: Krijg me op je voorhoofd. Goed, we zijn toegekomen aan de tweede plaat van de tweede uur. En die is voor onze album van de maand.
2: Ja.
3: Grimner.
2: Grimner. Stormvinger.
3: Zo heet het album inderdaad. En ik heb weer een leuke track uitgekozen voor jullie. Die heet Decom from Noor. Dat betekent They Came from the North.
4: Oh, zo, dat was het tot dat toch?
3: Ah. Ja. Dus dat is de tweede track die wij deze maand tegen horen brengen van Grimner.
2: Ja. En het blijft gewoon een super toffe band. Het wordt van Nebel op zijn Noors, wordt het Noors-Zweeds, wordt het helemaal gezongen.
3: Noors.
2: En er is gewoon een hele mooie overgang tussen de typische black metal met wel een mooie productie, de fluiten er tussendoor. Het is even wat anders, maar het is even heel gaaf.
3: Het is een beetje black. Folk en black, ja.
2: Ja.
3: Dus Grimner en Decom from Noor.

0: Zijn we weer?
1: Ja. Wij draaiden Crocodile.
2: Ja? Blue Cotrillo.
3: Blue Medusa.
1: Ja, het bandje van Alissa White Loose Zoek.
0: Ja. Ja, lekker man.
3: Ja, ze staat op metalcore/melodic death. Ja, ik vind niet metalcore.
2: Nou, maar ik denk dat het ook een moeilijk orde. Het album is ook nog helemaal niet uit. Je hebt nu voor mij, dit is het derde singeltje.
1: Ja, drie singeltjes zijn
2: we. Ja, dus het is nog een beetje moeilijk te beoordelen. Want vaak zijn singeltjes, dan is het ineens, ja, maar dat springt er net uit. Dus het kan ook zijn dat de rest van het album misschien wel heel anders klinkt.
3: Ja, ik vind wat ze nu uitgebracht hebben, vind ik nog steeds lekker klinken. Dus,
1: Gewoon melodic death, geen metalcore. Nee, absoluut niet, vind ik niet.
3: Nee. Er zit wel lekker tempo in, dat wel.
1: Blue Medusa dus in Crocodile. Wij gaan verder met een verzoekje dat vorige week is aangevraagd.
3: Ja.
1: Piste.
3: Ja. Ja.
1: Hij mocht een nummer uitzoeken wat hij graag wilde horen.
3: Ja, dus bij deze Will, hij is voor jou. Pain met I Don't Give a Fuck.
4: No, no, no, just shut your fucking mouth. You are bleeding my company to death. You demented pervert! You see this? Huh? You can't even sell records anymore! I have a revelation though. Please, tell me you can rap.
5: I'm not gonna rap.
4: You can rap.
5: I can't rap!
4: You can rap!
5: Don't make me.
4: I wanna hear Pain to a rap song! Take this. You have 3 days. Get me a video. Get

0: Ja, de band heet officieel eigenlijk Hunter. Maar ze hebben dit jaar hun naam veranderd. Tegenwoordig heet ze Hunter Omega.
1: Ja.
0: Uit België komen ze.
1: In België? Ik vond het gaaf.
0: Ja. Ik had een beetje een metal church vibe.
1: Ja.
0: Zoals mensen bij jouw plaat, bij Quick Change, een toxic vibe hadden.
1: Ja.
0: Bij dit nummer had ik inderdaad... ik vond het een beetje metal church-achtig.
1: Ja, gewoon een lekker tempo in. Die lekker beetje pittige vocals. Beetje die high vocals. Ik vond het tof.
0: Ja. Lekkere plaat. Komt van hun EP die 1 september is uitgekomen. Lake of Death heet dat EP'tje. Daar staat dit nummer op. Ghost of Anarchy en nog 3 andere nummers.
1: Ja, tof. Ik zeker wel even meer van luisteren.
0: Dus dat wordt weer huiswerk, jongens.
1: Ja.
0: het is bijna half. Het heeft nu geen zin meer om nog een plaatje van 2,5 minuten te draaien of zo. Dus Martien.
2: Ja, ik ben er.
0: Wakker worden. Jouw keuzeplaat.
2: Ja, zeg dat net wakker voor. Nee, ik heb gekozen voor een nummer. Daar kwam ik eigenlijk tegen met de muziek uitzoeken van de week. En ik denk van, oh, dat leek me wel vet, jongen, die combinatie. Vorige week, 4 september, heb Behemoth een nieuw nummer en een videoclip uitgebracht. Genaamd In League with Satan. Maar ze krijgen een gasttreden van Shagat. En die is van Dimmeborgir. Ja, het is een lekkere, zware cover van Venom. En daar doe ik Tyler eigenlijk een heel groot plezier mee. Daar kom ik nu in één keer achter. Dus het is even het begin van de uitzending. Behemoth doet samen met Dimmeborgir en met Dark Funeral... hebben ze een Europese herfsttoer. En die heet ook In League with Satan. Dus als je het wat vindt, deze 3 bands... kijk wanneer ze optreden. Ik heb zo nu even geen data. Maar het is een herfsttoer, die binnenkort van start zal gaan. Of al van start is. Dus ga er lekker voor zitten. Ga ik zo meteen ook doen. Ik tik hem zo meteen af. Mijn werk gaat morgen ongeveer om 16:30. Dus mijn werkdag begint morgen weer om 18:00. Straks.
0: Ja.
2: Nou, geniet er lekker van Behemoth met Shagat met In League with Satan.

0: Een oudje van At The Gates.
1: Ja, voor mij de eerste keer dat ik At The Gates hoor. Maar ook een typisch zo'n beentje van je kent de naam al heel lang, maar eigenlijk nooit naar geluisterd.
0: Ja, ik ken wat oudere platen van At The Gates, maar ik heb ze ook niet echt gevolgd, moet ik zeggen. Deze kwam in elk geval van The Nightmare of Being, hun vorige album. Daar staat dit nummer op, The Paradox.
1: Oké, dat was zeker niet verkeerd. En zeker een beentje waar ik nu dat ik het zo hoor, ik denk, moet ik wel even wat keertje van opzoeken inderdaad.
0: Je hebt nogal wat huiswerk te doen, jij.
1: Ik heb zo'n hele lijst met beentjes van de hooi door de jaren heen. Dat je denkt, oh ja, ja, komt wel een keer. En dan luister je het niet. En dan hoor je het een keer dat je denkt eigenlijk, waarom heb ik dit nooit geluisterd?
0: Ja, precies. dat is herkenbaar, moet ik zeggen. Ja. Ik kom ook wel eens bandjes tegen waarbij ik inderdaad zoiets heb van... waarom heb ik hier nooit eerder naar geluisterd?
1: Ja, heb ik dit altijd gemist?
0: Ja, goed. De volgende band, weer een Belgische band.
1: Ja, een Belgische melodic death metal band. Nieuw singeltje uit. Alleen aangekondigd als Chapter 1, Conquest. Dus het is ook niet bekend, komt er een nieuw album aan? Lijkt me van wel. Ja.
0: Het laatste album stamt alweer uit 2024. Dus.
1: Ja, dus het lijkt mij dat het echt wel een aankondiging is naar iets groters. Maar of er een chapter 2 en dat is de tweede single wordt. Of dat er een album de chapter 1 heet en het is een conceptalbum.
0: Geen idee. De band heet in elk geval Crux Tenebrae.
1: Ja.
0: En de track, je hebt hem zelf al genoemd, chapter 1, nummer heet Conquest.

0: Nieuwste single van Patriarchs in Black.
1: Ja. Weet je, wat was er? Iets meer heftige rock dan echt metal, maar het was wel een gaaf nummer.
0: Patriarchs in Black is de band van Johnny Kelly, die we kennen van Typo Negative.
1: Ik zit naar die foto te kijken en die kop komt me bekend voor. Hij is momenteel ook de vaste drummer voor de 80s band Quiet Riot.
0: Dat zou kunnen. En de andere persoon die voor vast in deze band zit, dat is Dan Lorenzo. En Dan Lorenzo is de gitarist van onder andere de band Hades, de thrash band Hades uit Amerika. Mm-hmm. En ook de slow thrash band Nonfiction.
1: Oké, dat zijn twee namen die zeggen me dan wat minder.
0: Ze hebben nog meerdere bandjes gehad hoor. Hij heeft zijn eigen bandje gehad. Hij heeft Cassius heeft hij ingespeeld. Of daar speelt hij nog in. Hij komt uit The Cursed. Daar heeft hij ingespeeld. Maar ja, goed. Als je het repertoire kijkt van Johnny Kelly, dan sla je ook stijl achterover. Waar die man allemaal in gedrukt heeft.
1: Hebben we vorige week niet nog een bandje gedraaid? Daar heb je ook. We
0: hadden, ja, Pale Horse Named Death. Ja. Mijn keuzeplaat van vorige week. Daar zat hij ook in. Ja. Ja.
1: De man zit in ieder geval niet stil.
0: Nee, die is best wel bezig.
1: Ja. Niet op toe met Quiet Riot. Dan heb je tijd over.
0: Ja. We gaan er een band draaien. Die is, ja, het is een beetje een ACDC-kloon. Ze komen ook uit Australië. Ja. En ze spelen een beetje dezelfde type muziek.
1: Ik denk, dus, ik denk dat het iets in het water is of iets. Of in het bier. Als je er vandaan komt, dan ga je gewoon zo spelen. Je hebt Rose Tattoo, heb je ook nog. Dus het zit daar echt volop in die cultuur.
0: Blood in the Water.
2: Better watch where you're jumping. Don't make a splash. 'Cause you're dealing with a

0: Ja, echt een AC/DC vibe.
1: Ja, dat wil zeggen, het zit in het water of het bier. Als je deze
0: blood in the water.
1: Ja, als je dit naast elkaar legt. Airborne, AC/DC, Rose Tattoo.
0: Ja,
1: Midnight Oil. Het zit gewoon in die cultuur.
0: Ik denk het, ja. Ja, goed, hoewel AC/DC natuurlijk het grootste gedeelte van de tijd in Engeland heeft doorgebracht. Ze zijn daar wel begonnen in Australië, maar...
1: Ja, ze zijn eerder doorgebroken buiten Australië inderdaad.
0: Ja, dus ja. Goed. Wij zijn er bijna doorheen. We hebben nog één plaat voor vanavond. En die is van de band Division Dark.
1: Ja, nieuwe single Beautiful Me komt van het nieuwe album Eternal Baptism, wat uitkomt op 2 oktober. Dus weer zo'n oktoberalbum, dus... Dat wordt een flinke Spotify-playlist.
0: Ja. Dit is Division Dark en Beautify Me. Graag tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst waarschuwde Marokko en Spanje vooraf voor de massale migrantenoversteek naar Ceuta, blijkt uit vrijgegeven documenten. Toch zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte te zijn geweest. De onthulling vergroot de druk op de regering Sanchez. De bestorming van de Spaanse exclave kostte aan 141 mensen het leven. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een belangrijke gasstad in Siberië. Het is volgens Oekraïne de eerste droneaanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een sabotageactie te hebben voorbereid voor Rusland. De Brit van 31 zou zijn benaderd door de Russische militaire geheime dienst. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De verdachte moet morgen voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, dat meldt minister Karremans. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. Middernacht, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht. En inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking. Maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen te horen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat vandaag weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid, nu hun beschadigde woningen niet meer maar schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 in Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Senegal al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.